0: God's sakes, turn around.
1: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.
4: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden.

0: worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

Drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Okay. Omroep Borst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest.

0: Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend, ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws.

0: 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappen

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellaat jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellaat Horst, alles voor in en om het huis.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellaat Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zeg Milou, ben je er al geweest?
7: Waar?
6: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van

0: opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Better days are coming, if no one told you.

weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
4: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
6: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.
7: Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: is toch ook alweer 24 jaar geleden, hè? 1992. In Europa was dat destijds. Sam Milieu zong erover. Ik zeg goedemorgen allemaal. Het is 1 minuut van 9 geworden. We gaan beginnen aan het gepresenteerde gedeelte van Omroep Hoss en de Maas. En dat betekent zometeen na 9 uur 3 uur lang Café Rijndonk. Ja, dat ken je dan nog? Ja, een week of 3 geleden hadden we de laatste uitzending. Leuk als je erbij bent, laat hem lekker staan op de zender. En ik nodig je uit om tot 12 uur zeker erbij te blijven. We beginnen trouwens met Typically Tropical en Barbados. Tot zometeen aan de andere kant van 9 uur.
1: In de ether, op de kabel en via internet. Dit is Omroep Horst aan de Maas.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week, 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouw.

0: afval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalet Horst, alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: geamuseerd, moet ik zeggen. En deze man die ging naar Barbados. Zijn naam was Typically Tropical. Daar zaten natuurlijk echte mensen achter. Studiobandje van Jeff Calvert en Geraint Huge. Hij noemde zich in Engeland gewoon Max West. En de hits schreef Jeff Calvert in 1974... toen hij net was teruggekeerd van een vakantie op Jamaica. En dat was een leuk begin van 3 uur lang Café Rijndonk.
1: Paul Knor.
2: Houd je op de hoogte.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gashuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Ja, leuk dat ik er weer ben. Goedemorgen allemaal, zeg. En leuk dat jullie er weer zijn. Twee weken lang geen Café Rijndonk vanwege vakantie. En vandaag zijn we volle sterkte weer aanwezig. René is er zelfs van moment 1 bij. Dus we kunnen af en toe nog een beetje sparren over de nummers die we gaan draaien. Ik hoop dat je ons een beetje gemist hebt. Dat je leuk vindt weer af te stemmen op Omroep Os en de Maas. De zaterdagmorgen weer een beetje gepresenteerd. We gaan het verder vandaag hebben over BZN, over Tony Scott, Johnny Kaagman, Peter Faber en wie weet wat er nog allemaal voorbij komt. In ieder geval de tweede is Duitsstalig. Helene Fischer zegt, die zonne kan warten.

78 jaar is hij inmiddels. Shaken Stevens en Give Me Your Heart Tonight. 1 jaar ouder is Journey Kaagman geworden, 79 jaar oud. En ze is deze week overleden, de leadzangeres van Earth and Fire. En nou ligt het voor de hand dat ik dadelijk Weekend ga draaien. Maar als je nou zegt van ik ken nog een betere plaat van Earth and Fire, dan bel even 398-7742 als je niet Weekend wil horen. Hoor ik voor 9:15 geen andere plaat, dan ga ik natuurlijk wel Weekend draaien. Want blijft toch de meest bekende van Journey Kaagman en Earth and Fire. Ik zei het al, ik was in Engeland en deze, die hoor je nog steeds overal, de Sizzle Sisters.

0: lekker plaatje. De Sizzle Sisters hoor je en I Don't Feel Like Dancing. En dan brengt de tijd op 20 minuten over 9.
1: Weekendweetje.
0: De weekendweetjes, het zijn berichten die geen wereldnieuws zijn, maar wel opmerkelijk. Zo ligt er voor de kust van Dover in Engeland een wrak van een schip, de Mindoro. Dat zonk al anderhalf eeuw geleden. Een houten zeilschip was het. En dat kwam omdat het een aanvaring had met een ander schip.

Nou zijn er onlangs duikers geweest die zijn gaan zoeken bij dat schip naar drank. Want men wist dat er drank aan boord moest zijn. En ja hoor, de Belgische duiker Stef Panitz heeft een fles Guinness uit 1864 opgedoken. Uit een scheepswrak voor de Britse kust dus. Dat bewuste houten zeilschip. Het is interessant om te onderzoeken hoe de drank zich heeft ontwikkeld. Of gehouden. En men weet het niet. De Universiteit van Leuven gaat het nu onderzoeken. En er zat zelfs nog een Guinness-logo op de fles. Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Of die dan lekkerder gaat smaken. Zou die lekkerder smaken? Wat denk jij, meneer Scritti Politti? Absoluut.

Uit 1984, Squiddy, Polity en Absolute. Mooie plaat nog altijd. 9:55, zometeen Leo Spreeuwenberg op de radio. Maar eerst de mamas en de papa's. En ik heb hier een van de papa's bij de hand. Waar kwam

komen jullie eigenlijk ook alweer vandaan? Oh ja, ja, een beetje smerige stad, denk ik, hè? En als je dan naar buiten keek, wat zag je dan als je naar buiten keek? Oh, die ken ik, met die grote klok erop, toch? Ja hoor, zijn ze de mama's en de papa's.

0: Ja, ze zong over Monday Monday, maar ook dus over 12:30. 12:30, dat waren dus inderdaad de mama's en de papa's. Het is 9:55.
1: Dit is het Weekend Weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Lei, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Paul.
0: Ja, het weerbericht. Wat hebben we toch in de zomer, Lei?
2: Ik zal het wel vertellen. En dan is ook nog niet op.
0: Nee.
2: De zomer.
0: Nee, geef maar door, hè.
2: Het blijft maar gewoon met die temperaturen.
0: Ja.
2: Dat weer maar een droge week natuurlijk ook zijn keer krijgen.
0: Ja, ja, zeker.
2: Lege waterstanden in de grote rivieren.
0: Ja.
2: En verzilting in het westen, dat gaat ook plaatsvinden.
0: Mm-hmm.
2: En ja, neven dat feit, ontstonden er natuurlijk nog her en der branden.
0: Nou, en er geen kleintjes, hè?
2: Nee, daar waren geen kleintjes door van.
0: Godverdikke zeg. Ik was toevallig gisteren even in Venrooy. De rukschoen in ganse dorp rukste die brandlug.
2: Ja, daar heb ik net met Omroep Venrooy over. Ik zeg, van wie kan dat? Ja, tja, eigenlijk is die logisch. De mensen in het oosten.
0: Mm-hmm.
2: De brandlug die gaat heel geleidelijk aan richting Venrooy.
0: Ja.
2: Dus het ruk is in gans Venrooy.
0: Mm-hmm.
2: Jullie zien door in elk geval, als ik kijk naar de windrichting, zien ze door in Venrooy vanaf morgen en maandag van verlost.
0: Oh, gelukkig.
2: Dan hebben we een westenwind en dan is dat afgelopen. Maar dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, dan draait de wind weer naar het oosten en dan hebben ze er wel mee te maken.
0: Ja, maar dan is er misschien al wat stukken minder. De lucht.
2: Ja, dat ze minder zien op het moment als het heen regent.
0: Mm-hmm.
2: Dan is dat beduidend minder. Maar nu bij een wind in een oostelijke richting, drift dat richting Venrooy. En er komen altijd van die kleine stofjes mee in, mm-hmm, zeg maar, van die verbrande lucht die mij genomen weer. En ja,
0: kan niet gezond zien.
2: Het is natuurlijk zo, als wij al zijn in Nederland, als er in Canada grote bosbranden zien, dat we door zelfs nog de bewolking van krijgen. Ja, mm-hmm, dat zo ook, dat in die bewolking zal ongetwijfeld ook wat stof zitten.
0: Ja.
2: Wat die regen dan neerdaalt. Dus het kan de ganse wereld over gewoon.
0: Ja, ja, het kwam in ieder geval al wie Groningen, had ik begrepen, de
2: ja,
0: lucht. Hè?
2: Ja, ja, ja. Ja. Goed, dat hebben we in elk geval wel gehad. Ja, en de komende dagen blijft dat gewoon even uitkijken. Zeker wanneer de wind gaat toenemen. En dat is met name, ja, toch wel, ik verwacht op maandag dat we dan de meeste wind mogen verwachten in een west-noordwestelijke richting. Windgroot 3 of 4. Die andere dagen is de wind eigenlijk een beetje zwak van kracht. En zal dat allemaal nog wel meevallen. Kijken we nog per dag van hoe het eruit ziet. Nou ja, goed. Vandaag zien we een zonnige periode. Het blijft de ganse dag droog. Temperaturen lopen in de zon vrij snel op. Nou, waarde rond de pak weer tussen de 27 en 29 graden vanmiddag.
0: Ja.
2: En het blijft de ganse dag droog. Neerslag wordt niet verwacht. Nou, in de nacht nog zondag toe, morgen. Aangenaam slooptemperaturen, Paul, 13 graden gemiddeld genomen als minimum.
0: Mm-hmm.
2: Dan kunnen we nog gelijk graaf ramen en deuren openzetten in de vroege ochtend. Want morgenmiddag loopt de temperatuur op nog een tropische 32, 33 graden. Bij een zwakke, af en toe matige wind door een westelijke richting.
0: Mm-hmm.
2: De kans op een bui is eigenlijk klein, als loeding niet helemaal loed. Omdat er boven ten zuidoosten van Limburg-Wal een gebiedje met wat regen zitten, buien gevormen. Hier misschien dat is dat wat te bereiken. Die kans, achting, neemt bijster goed. Gewoon ervan uit dat het droog blijft. Maar ja, zou het regenen, Paul, dan is het toch welkom.
0: Nou, absoluut.
2: Ja, kijken we dan naar maandag, in de nacht naar maandag toe. Ja, is dan een afwisseling van wolkenvelden opgelopen. Het koelt af naar 17 graden als minimum. 16 en 17 graden. Maandag vandaag opnieuw tropisch warm. Zonnige periode, ook enkele wolkenvelden of stapelwolken. Een matige wind doen aan westelijke richting. En temperaturen, ja, toch wel zo'n 30 graden. Die moeten we toch wel halen. 29, 30 graden. Dan in de nacht naar dinsdag toe, dan zien de wolkenvelden weg. Het komt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur. En de wind, de rum van het westen naar noordoosten, is zwak van kracht. Af en toe matig vandaag. Temperaturen dan, ja, dat is toch wel een beetje de lichtste temperatuur van de week. Zo'n 26, 27 graden, maar het is uitgesproken zonnig.
0: Ja.
2: Benen, want er komt droge lucht naar de omgeving. De wind brengt nog iets verder naar het oosten. In de nacht, nou, woensdag toe, temperaturen dan 12, 13 graden. Slaapvriendelijk weer. En woensdag vandaag, ja, dan wordt het opnieuw tropisch weer, maar uitgesproken zonnig weer. Het bleef droog, temperaturen dan rond de 32, 34 graden. Maar daar is de koek nog niet mee op woensdag, donderdag en vrijdag. Pak ze er even allebei bij.
0: Ja.
2: Uitgesproken zonnig weer. De windrichting blijft aanvankelijk oostelijk. Ja, hier misschien op vrijdag dat de wind krimpt naar een noordwestelijke richting. Ja, en temperaturen, ja, die mogen er ook zien. Tussen de 33 en de 36 graden. Op allebei de dagen.
0: Leeg.
2: Of weg en hittegolf.
0: Maar.
2: Het hield niet op.
0: Het hield niet op. Wat blijft dat water trouwens allemaal? Dat moet toch ergens zien op de wereld, of niet?
2: Ja, maar er zijn natuurlijk ook landen die te maken hebben met de verstruimingen.
0: Oh, en, ja.
2: Ja, alleen is het heen, het is zo.
0: Nee.
2: Het is eigenlijk net zo'n beetje zo'n weegschaal, zo moest het eigenlijk zijn. Het slijt juist door, nog warm, druk, zonnig en heet weer. En op andere plaatsen in de wereld, daar is het veel te nat, vuurregen, doffe ellende.
0: Het is geen mooie evenwicht eigenlijk bij die weegschool.
2: Dat evenwicht is er niet, maar als je het globaal bekijkt over de wereld, dan zeg je, ja, het zal ongetwijfeld wel kloppen. Alleen, we zitten nou in een fase.

fase met oerzomer tropisch weer. Terwijl andere landen te maken hebben met vloerrijdens. Kijk eens naar Zuidoost-Azië, Japan, China hebben te maken met een behoorlijk grote tyfoon. Mm-hmm. Nou ja, dit seizoen gaat weer beginnen met tyfoons in het zuidoosten van Azië. Terwijl hij dadelijk augustus met nog

0: Golf van Mexico. Moet ik niet meer zeggen, hè? Golf van Mexico.
1: Nee, nee, nee. Maar dit is een wal, hoor. Dit is een wal.
0: Dit is een wal. Door de Golf van Mexico. En dan drijven ze uiteindelijk de Verenigde Staten binnen. En vervolgens met een bocht opgenomen te weren in de westelijke circulatie. En dan komen die duk in onze regio als een storm al of niet afnemend in West-Europa terecht.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is nog niet in de orde, want er zien geen orkanen, ook naar beneden in de maak. Dus voor luipig zitten we goed met dit weer.
1: Extreem hoge temperaturen, en dat al voor de zoveelste keer, hè? Ja,
0: ja, dit gaat behoorlijk. Je was aan de kiks van de heids, de zomers. Qua temperatuur, qua gemiddelde, dan vallen er al 6 zomers in de 21ste eeuw.
1: Ja, ja, precies.
0: En dat is veel.
1: Dat is heel veel, ja. Het begint bijna een normaal te weer. En dat moeten we niet hebben.
0: Ja,
1: het begint bijna,
0: ja, maar goed. Dat duurt bij een verandering van klimaat.
1: Ja.
0: We leren vroeger op school wegen om uiteindelijk nog een subtropisch klimaat.
1: Mm-hmm.
0: Wat zo subtropisch. Eigenlijk het weer wat ze in Zuid-Frankrijk gewoon was toen. Dat zul je weer krijgen. Nou, dan begint het wel op te leaken.
1: Dan begint het behoorlijk op te leaken, ja. Ja.
0: Ik nog even, dan kunnen we even bananenbuim poten.
1: Ja. Nou, zet dich er vast in de neer, want ik ben meer met de Roerse bezig dit weekend, denk ik. Want het is weer een mooi Roerse-festival in Lottum, hè?
0: Roerse-feest.
1: Roerse-feest, want festival is groot en een feest is bescheiden.
0: Ja, is een beetje meer, is eigenlijk meer kleiner.
1: Daar gaan we later in het programma ook nog even hebben.
0: Ja.
1: Hestig nog een mooie spreuk?
0: Ja, ik heb nog wel een spreuk. Die gaat eigenlijk over de heilige Laurentius. Sint Laurentius. Dus de tiende, is in de naamdag. Dat was er aan, hè. Die is door keizer, ja, dat waren toch ook vrije mensen. Door keizer Valerian levend op het rooster gebrooien.
1: Oh.
0: Maar ze is nog, ja, dat is een vroeger.
1: Ja, liever, wat cannibalisme is dat, hè?
0: Ja, nou ja, gebrooien, maar ik weet niet of ze hem ze hebben niet opgegeten.
1: Nee.
0: En dan de legende vertelt dat hij door die tranen met tuiten zou hebben geweend.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, goed, en die tranen, die zogen ze eigenlijk als regen. Dus vandaar dat de heilige Sint Laurentius eigenlijk een regenheilige is. Maar, nou hebben ze zich toch wel een beetje verkeken op die tranen. Want dat waren geen regendruppels, maar dat waren eigenlijk vallende sterren.
1: Oeh.
0: Elk jaar rond deze tijd kreeg zich de meteorietenzwerm van de Perseïden. En we kunnen vanaf 10 augustus elke nacht wel tientallen vallende sterren zien.
1: Oeh, ja.
0: Ja, dat is altijd rond deze tijd.
1: Weer zien we dan Corrie Konings en zo, zien dat allemaal die vallende sterren.
0: Als dat blijft.
1: Nee, maar ik snap het. Hey, en we kregen ook nog een wat was het, een zonsverduistering, hè? 12 augustus.
0: Ja, de 12 augustus.
1: Ja.
0: Niet helemaal, maar ja, in delen van Frankrijk en Spanje wel helemaal. Maar ja, ik hoor de mensen wel aan dat als ze dat kieken, dat is in de avond, dat ze in elk geval wel zo'n eclipsbrilje opzetten.
1: Ja, en die worden massaal verkocht, begreep ik, goed de pers. Ja. Ja. Ja. Dat sticht er alleen.
0: Nee, ik heb het erkend, maar ik ben geopereerd aan mijn oog. afgelopen woensdag, dus niet meer verstandig om te kijken.
1: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee, maar het liep me wel mooi. Want ik ken me die laatste, dat was, moet ergens in de jaren 90 geweest zien.
0: Dat was in vandaag, hè?
1: Ja, die was toen zaten we in Egypte en daar hebben we een zwembad met zo'n bril. Inderdaad, die worden er ook verkocht. En we zitten kijken. Ja, wel fascinerend, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel nieuw gebeuren. Er wordt van alles aan opgehangen, wat natuurlijk allemaal onzin is. Dit is een verschijnsel dat het komt gewoon eigenlijk jaarlijks voor in grote delen van de wereld. Maar ja, bij ons is dat niet zo druk. Maar goed, de mensen die ervan houden, ik zou zeggen, aanstaande woensdag, even kijken, ik weet niet precies de tijd, maar ik ging rond de 8 uur of zo in de oven.
1: Ja, zoiets, ja. Ja, maar een hele schappelijke tijd. Hoeft daar niet voor op te staan in ieder geval.
0: Nee.
1: Precies.
0: Nou ja, goed, en nog heel even af te sluiten qua weer met de heilige.
1: Oh ja.
0: Heilige Sint Laurentius. Nou, wat zit er volgens mij punten door van? Met Sint Laurentius van het klooster ligt de wereld op een rooster.
1: Ja.
0: En dat is verdorie helemaal hoor. De wereld ligt op een rooster.
1: Ja.
0: Het is behoorlijkheid.
1: Het is behoorlijk, ja. Nou, dat is een waarheid als een koe.
0: Ja, en dat voor een regenheilige.
1: En dat voor een regenheilige. Nee, bedankt voor die bijdrage weer. En,

0: Kwart voor tien in Café Rijnong. Je hoorde Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra. Dat maakt de Xanadu. Ja, het is tijd geworden om een klein spelletje te gaan spelen.
1: Undercover.
0: En dat spelletje heet inderdaad Undercover. En je kunt ook nog altijd doorbellen een alternatief voor Weekend van Earth and Fire. Als je zegt, hé, van die band ken ik nog andere platen, dan mag je altijd bellen via 398-7742. We gaan er in ieder geval eentje draaien, omdat Johnny Kaagman is overleden. Vond het wel netjes om nog eens een keer een mooie plaat van Earth and Fire te draaien. En dan ligt Weekend voor de hand, maar ik heb al een paar mooie alternatieven binnen. 398-7742 kun je ook gebruiken om te bellen voor het spelletje van nu. Dat heet Undercover. We hebben een Duits-talig origineel.
2: En Paul, wat zijn de prijzen?
0: Ja, wacht even. En daar wil ik graag een Limburg-talige vertaling van. Nou, als je die niet weet, nou, dan heb je jarenlang achter een steen gelegen. Of dan snap je helemaal niks van taal. Want ja, die ligt gewoon bijna voor de hand. Maar goed, daarover zo meteen meer. Eerst even die prijzen. Ik heb een ticket voor de Locht voor twee personen om daar eens mooi naar te gaan kijken. Hartstikke mooi om in de zomertijd langs te gaan, want dan kun je dat hele buitengebied ook nog wandelen. En dat is prachtig om te zien. Mooi kapelletje, mooie dingetjes om te zien. Leuk terrasje erbij. Kortom, gewoon eens even kijken hoe Horst en omgeving er vroeger uitzag. Je kunt ook naar Abeeland. Daar heb ik ook een ticket voor twee personen voor. Of misschien wel een cd-pakketje. Ja, waarom nog niet?

een beetje retro een leuk cd'tje draaien. Nou, Zimino Rossi, die gaat het nummer zingen Rood Sinti Rozen. En wat was daar nou de Limburgse vertaling van? Via 398-7742. En de tweede beller met het goede antwoord, die gaat winnen.

0: Zimino Rossi was zijn naam in Duitsland. En hij zong daar Rood, rood zien die rozen. Ja, en als we het dan toch over rozen hebben. Toos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toos, is ook roos in de tuin, of niet?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, misschien is ook roet bij dich?
1: Nee, ik heb ze vorige week aan me laten knippen.
0: Oeh, waren ze al op, zeg maar?
1: Ja, ze waren al te bruin, dus...
0: Oei. Voor mij. Ja. Hé, hey, maar wat voor kleurenpalet had Stig met die rozen?
1: Ik heb rozen en
0: rooien
1: en gele en witte.
0: Ja.
1: Dus, ja. Ik ga even aan, met zo'n weer en drukken die beloemd.
0: Oh, verschrikkelijk. Het gaat hard, hè? Ja. Ja. Ja. Hé, hey, ja. Gij is ook nog het rozenfeest in Lottum?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Is er ooit wel geweest?
1: Nee, daar
0: kan
1: ik eigenlijk nooit in.
0: Oh, nee. Ja, omdat ze toe is waarschijnlijk roos al eerst. Dat werd zo wie die de roos zien, toch?
1: Ja, maar de mensen weten in hij
0: weer. Oh, oké. Okay. Vandaar, ja. Ja, ja.
1: Ik kan er dus helemaal van genieten, dus...

0: Precies. Ja, nee, dan is het, dan heeft het een te sentimentele lading, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja, precies. Dan kan ze ook beter niet doen. Toos, we hadden een spelletje en daar ging het wel over rozen. Ja, eigenlijk te makkelijk voor woord. Maar wat is de Limburgstalige vertaling van rood zien die rozen?
1: Van?
0: Tai had er een knoepert van een hit mee in Limburg. En ja, nou weet ik niet weer Iers was. Of het in Duitser Iers was of dat Tai Iers was. Maar ik schat zo'n beetje in dat de Pruus toch wel Iers was.
1: Ja,
0: dat was. Ja.
1: Toes. Ja, Nederland was Europa, Limburg is Europa. Maar nou waren het denk ik toch wel Duitsland.
0: Ja, precies. Wat kan ik die blij bij maken, Toes? Met een ticket voor de Locht of voor AB-land of een City-pakketje?
1: Ja, dit is maar een ticket voor de Locht.
0: Ticket voor de Locht, ja, voor twee personen. Ja. Heb je al een idee weer dan met die meemug?
1: Ik zou het niet weten.
0: Nee, dan moet je er nog even van nadenken. Dat ticket is, wie is het eind van het jaar geldig. Dus dat komt wel goed.
1: Ja,
0: ja.
1: En anders kent er misschien wel iemand blij mee maken.
0: Zo is dat. Toos, bedankt voor het meedoen. Ik wens je een gezellig weekend en wie ze een volgende keer maar weer. Hè?
1: Gezellig weer.

0: Rose of Cimarron, René. Wat is dat eigenlijk? Rose of Cimarron?
1: Rose of Cimarron, dat hebben we een keer in de teut gehad.
0: Oh ja?
1: Rose of Cimarron. Oh, ja. Cimarron is een pleetske. En Rose is de naam van Rose Dunn. Waar een tienermeisje in het Wilde Westen. En die heeft toen een bende doorgeholpen. Dus tegen de federale dringers heeft ze die bende geholpen. En daardoor is hij een beetje een legende geworden. Is ook een film over.
0: Oké.
1: En gezongen door Timothy B. Smith van de Eagles. Dus,
0: dit nummer is.
1: Ja, dat hoge gedeelte, dat is Timothy B. Smith. Die ook de hoge liedjes bij de Eagles pakt.
0: Die had een gastoptreden bij, want dit is van Poco.
1: Dit is ook die Poco.
0: Oh, dit is ook die Poco. Ja. Vandaar. Ja. Nou, wat een wijsheid, hè. Ja.
1: En een mooi nummer.
0: En een prachtig nummer, ja. En dat sluit ook meteen het eerste oor af van Café Rijnhonk. We zijn er zo meteen na 10 uur uiteraard nog met 2 uur lang Café Rijnhonk. Onder andere nog een hele speciale versie van een nummer van BZN. En echt een hele speciale versie. Blijf gezellig erbij. Pak nog even een lekker kopje koffie, dat zou ik zeggen. Tot aan de andere kant van 10 uur.
2: Na 10 uur nog 2 uur Café Rijnhonk.
3: Lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
6: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
5: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
7: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
8: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
9: NOS Journaal.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond.

0: Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Ja, wat deed je hier dan vroeger op? Was dat de jive, de twist of de swing? Het was in ieder geval pure rock'n'roll van Hank the Knife en de Jets uit 1975. Hoorde je de Guitar King. Het is 7 minuten over 10. Wij gaan beginnen aan het tweede uur van Café Rijndonk.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Ja, we zijn er inderdaad nog tot 12 uur met in dit uur het nieuwsoverzicht gemaakt door de redactie van Omroep Horst en de Maas. We hadden het al over een hele speciale versie van het nummer van BCDM. Dat ga je zo meteen ook horen. En we zijn nog op zoek naar een alternatief voor Weekend van Earth and Fire. Johnny Kaagman die overleed deze week op 79-jarige leeftijd. En we zoeken naar een mooie plaat van Earth and Fire. We hebben al wat suggesties binnen. Maar als je er nog eentje weet, bel maar door via 398-7742. En we hebben natuurlijk de taart. Maar eerst Roger Whittaker en Ein bisschen Aro.

Hij was eigenlijk gewoon Engelsman, hè? Hij zong voornamelijk in het Engels. The Mexican Whistle, ja, dat floot hij dan. A New World in the Morning, dat zijn de grote hits. River Lady, niet te vergeten. Roger Whittaker hoorde je in het Duits met Ein bisschen Aroma. Laten we eens even terug in de tijd gaan. Op 8 augustus vandaag, de dag in 1958, tekent Cliff Richard een platencontract bij Columbia Records. 17 dagen eerder heeft hij in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen zijn eerste single opgenomen. Die heette trouwens Move It. Ik ken hem niet, maar het zal best een leuk plaatje zijn. Hebben we nog meer nieuwtjes? Ja, we hebben nog meer nieuwtjes. De Amerikaanse countryzanger Hank Williams Jr. die overleeft op 8 augustus 1975 een val van 150 meter vanaf de Ajax, een berg in Montana. Na een periode van 2 jaar waarin hij talloze operaties moet ondergaan, maakt hij zijn comeback op de planken. Taaie vent, die man. En dan hebben we nog een berichtje over Pierre Grignard. Die overleed op 8 augustus 1982 na een lange strijd tegen keelkanker. De Belgische zanger en kunstenaar wordt op 13 maart 1939 in Antwerpen geboren. In Nederland had hij in 1966 zijn eerste grote hit en ook zijn enige grote hit in Nederland. En die heette Ring Ring, I've Got to Sing.

Hij denkt dat hij 66 nummer Ring Ring af gaat dus zingen. En ik had altijd gedacht dat dat een Fransman was. Maar dat is dus een Belg. Ferre Grignard. Ring Ring af gaat dus zingen. Dit is een mooi walsje eigenlijk. En dan brengt de tijd op 17 minuten over 10. Ik had het al over die hele...

Ik vond het altijd wel de mooiste van BZN. Maar dan was ik dus op vakantie en dan hoorde ik op een gegeven moment een reggae-versie van dat nummer. Uitgebracht door Sun and Water. Luister naar Justin en

Volgens mij is de geschiedenis van Mai Tai niet helemaal history. Treden ze nog af en toe wel eens op, maar de dames hadden natuurlijk een gloriejaar in de jaren 80. Je hoorde history en dat was wel zo'n beetje de grootste hit voor Mai Tai. Zometeen het overzicht van het nieuws gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas.

1995, het hitjaar voor You'll See. Brengt er nog een 15e plaats in de Nederlandse top 40. Je hoorde uiteraard Madonna. En dan brengt de tijd op 1 minuut voor 10:30. We zijn lekker op tijd met het nieuwsoverzicht. Afgelopen maandagmiddag op de Broekhuizerweg in Lottum is een auto over de kop geslagen. De bestuurster die bleef daarbij ongedeerd. Ze verloor de macht over het stuur waarna de auto van de weg raakte. Het voertuig schoot de weg over, ging langs het fietspad aan de overkant en belandde uiteindelijk ondersteboven in een droge sloot. De vrouw kon gelukkig zelf uit de auto komen. Ambulancepersoneel heeft haar voor de zekerheid nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bezoekers kunnen de komende weken niet terecht in een bosgebied aan de Meldersloosseweg nabij de A73. Volgens de gemeente verkeren verschillende bomen in slechte staat, waardoor takken of bomen onverwacht kunnen omvallen. De gemeente roept mensen nadrukkelijk op om de afzettingen te respecteren en het gebied niet te betreden. De komende periode beoordeelt de gemeente de situatie verder. Op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om het bosgebied weer veilig toegankelijk te maken. Wanneer de afsluiting wordt opgeheven, dat is nog niet bekend. Tja, en dan zijn de medewerkers in Lottum bezig met de laatste voorbereidingen voor het Rozenfestival. Gisteravond is dat al gestart, maar dit weekend gaat het natuurlijk in volle hevigheid los. We gaan daar straks meer over horen. De politie Limburg ziet de laatste week een forse stijging in het aantal meldingen van nepagenten. Maar liefst 4 meldingen per buurt op verschillende plekken deze week alleen al. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn natuurlijk geen nieuw fenomeen. De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. Ze richten zich bijna altijd op ouderen. Die worden gebeld met de mededeling dat er in de buurt veel inbraken plaatsvinden. Een zogenaamde agent komt dan langs om waardevolle spullen in veiligheid te brengen. Mensen moeten gewaarschuwd zijn, dat doen ze als politie nooit. Dat zegt een medewerkster van de politie Limburg. De laatste weken zijn er best veel toenames dus, vooral in Tegelen, Venray, Roermond, Venlo, Maastricht, Heerlen, Brunssum, Simpelveld, kortom eigenlijk bijna in heel Limburg. In maart dit jaar publiceerde de politie herkenbare foto's van 100 verdachten, wat leidde tot aanhouding van een aantal nepagenten, maar ook tot een groter besef van het gevaar. De politie hoopt met dit soort maatregelen om te voorkomen dat er meer criminaliteit op dit gebied plaatsvindt. Een brommobiel is gistermiddag een meter in botsing gekomen met een paaltje. Daarbij kwam de voorzijde van het voertuig van de grond. In de brommobiel zaten 2 personen. Een van hen is per ambulance voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De ander die kon zelfstandig naar de huisartsenpost. Volgens de inzittenden was het voertuig nog maar 1 dag oud. De politie heeft de brommobiel voorzichtig van het paaltje.

paaltje gereden. En tot zover het nieuws gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. Het meest actuele nieuws vind je natuurlijk op onze website. En dat is www.omroephorstaandemaas.nl.

Nooit een hit geweest in Nederland. In Engeland heeft ze één gestaan. Haar naam is Holly Humberstone. Ze heeft er een beetje moeite mee op het laatst. To Love Somebody heet het nummer. We gaan eens even terug in de tijd en komen terecht op 8 augustus 1991. Billy Preston die wordt voor de rechter gedaagd. Hij zou pornografie hebben getoond aan een minderjarige. En tijdens een concert van Rick James in Birmingham in Alabama wordt op 8 augustus 1981 worden 2 kinderen geboren. Tijdens het concert. Nou, van opwinding denk ik dan zo'n beetje. En dan had ik nog een berichtje over Cliff Richard. Die tekent op 8 augustus 1958 een platencontract bij Columbia Records. Nou, hartstikke mooi. Maar dat had ik volgens mij al eerder verteld. Kan toch? Ik wil iets gaan draaien van Diesel. Want What's in a Tank van de Nederlandse groep Diesel... die komt op 8 augustus 1981 binnen in de albumlijst van Billboard. In Amerika dus. In Nederland hadden ze al best wel wat bekendheid met een paar hitjes. Maar de grote doorbraak in Amerika kwam natuurlijk door... misschien wel het nummer Sausalito Summer Night, want daar zit Sausalito in. Dat ligt net over de Golden Gate Bridge bij San Francisco. Ik weet niet wat toen de dieselprijzen waren, maar nu zijn ze vrij hoog. Dus laten we nog maar een keer draaien. Hier is Diesel en Sausalito Summer Night.

0: Paul George, 1979, nummer heette Cheek to Cheek. En we gaan om precies 11:15 naar de...
1: Dat is een taart waard!
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.
0: Elke zaterdagmorgen gaan we inderdaad een slagroomtaart geven. Elke zaterdagmorgen dat we uitzending hebben, zo moet ik dat natuurlijk wel eerlijk vertellen. En vandaag gaat de slagroomtaart naar het Rozenfeest in Lottum. Ik heb Jan Keltjes aan de telefoon. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Paul. Hoi.
0: Jan, gisteren over sinds begonnen, hè, de Rozenfeest, hè?
3: Ja.
0: Vertel even wat over de opening.
3: Ja, gisteren om 7 uur gingen de poorten op en Argo geopend, K-Word gezet en ja, toen een geweldige band gehad de avond.
0: Ja.
3: En het was gezellig druk in de hoofd, de ganse hoofd, natuurlijk fantastisch weer.
0: Ja.
3: Later worden we kalder, gezellig door elkaar kroepen in een tent en ik zeg, gooi muziek erbij, dus prima avond.
0: Ja, en was er nog...
3: Klinkt een beetje schor.
0: Ja, ik snap het, het is laat geworden gisteren. Hey, wat waren er nog wat dingetjes wat betreft de rozen zelf gisteravond? Opening van een nieuwe roos of een...
3: er zijn wat activiteiten gelardeerd door het weekend, dat ik het zo mag zeggen. Dus er veel mensen rondgelopen. We gaan zondagmorgen een nieuwe roers dopen.
0: Ja, ja.
3: 2 jaar geleden.

0: natuurlijk geweldig succes met de Alzheimer Horse, Misty Memory.
1: Mm-hmm.
0: En zondag gaan we een andere horse onthullen. En die opbrengsten komen ten goede van de ALS Stichting.
1: Oké, en moest je al iets vertellen over de horse?
0: Nou, dat niet al te veel eerlijk gezegd. Dus het is bekend dat het is. Het is uiteraard een hele mooie roer, sterke roer, zoals ik heb begrepen. En we halen wat betrokkenen erbij op het podium. Dus rond 11 uur gaan we die roers onthullen. En de kleur en et cetera, et cetera. Dus,
1: ja. Nog een bekende persoon of is het meer algemeen?
0: Nee, de laatste jaren gaan we echt doen we dat nog een goed doel, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dus kijk, 4 jaar geleden Alzheimer. Ja. Dat is toch een 5.000-6.000 euro opgebracht voor de stichting.
1: Ja.
0: En nou ALS, ook een nobel doel. Als je de ziekte kijkt, dan is het natuurlijk verschrikkelijk. Dus we zijn heel blij dat we er wat mee kunnen doen.
1: Ja. Nou, dat is dus morgen vroeg, om 11 uur, begreep ik. Wat zit er vandaag op het programma, Jan?
0: Ja, vandaag is de braderie is hier net opgezet. Dus we zijn een uur of 10 opgegaan. De braderie is hier opgestart. Er zijn allerlei gevarieerde producten. En er zijn veel dagjestoeristen op dit moment. Die komen door een tuin lopen. Het is natuurlijk schitterend weer.
1: Ja.
0: Het is de rappen van de kapellen gaan zo meteen spelen. Dat is echt een fruitshop muziek. En dan door een dag wordt dat muziekprogramma steeds wat moderner, wat vlotter en misschien ook wat harder.
1: Mm-hmm.
0: En vanavond een goede band, een regionale band.
1: Ja.
0: En een DJ eromheen.
1: Ja.
0: Kinderprogramma, uitgebreid. Springkussen bij, schminken, ballonnen, alles. Klevers iets kan niet ontbreken. Dus het is een geweldig programma, ik denk.
1: Nou, lekker. En dat geeft morgen een beetje op herhaling dan, zo'n beetje?
0: Ja, een beetje wel. Iets andere toeren erin. Het ALS komt erbij. Ja. Ook weer wat bands. Iets andere opzet van de braderie. Maar in grote lijnen wel hetzelfde, ja.
1: Ja, mooi. Ja, en gebof inderdaad met het weer. Hè. Moest je nou extra bewateren of wie had je dat vol?
0: Ja, smergens om 7 uur. Dus nog een lange late nacht. Maar smergens om 7 uur, dan heeft de ploeg gekloren om toch alle bloemstukken met name te bewateren. We hebben toch, Paul, om dat misschien even aan te geven. Hij kent natuurlijk de rozen op zelf. Dan is het begruit en dan is die regeninstallatie en alles. Maar we hebben ongeveer 10.000 sneeuwbloemen er gestoken in alle decoratiestukken hier. Ik denk dat er tussen tegen de 1000 potrozen stonden en potplanten stonden. Mm-hmm. En die hebben allemaal water nodig, ja. Dus,
1: ja, snap hem. Ja. Ja, jullie hebben de laatste jaren het bewust wat kleiner gehouden dan eerst. Eerst was het een festival, nu is het een feest. Maar doordels in de roer zijn natuurlijk niet minder mooi.
0: Nee, het is absoluut niet minder mooi. En als ik moet zeggen, dat is ook een compliment aan de tuinploeg hier. De roer is erin, natuurlijk een heel druge zomer geweest.
1: Ja.
0: Maar het staat er eigenlijk fantastisch bij. Ik vind het boetig gewoon. En er zit kleur in en de tuin ligt er gewoon fantastisch bij. En wat ik zeg, die 10.000 sneeuwbloemen.
1: Ja.
0: En allemaal die wel zo'n 8 grote decoratiestukken, een beetje spectaculair. Het ziet er gewoon, het ziet er uit wie een zonnige, zaterdag evenement. Het ziet er fantastisch uit.
1: Nou, prachtig. En het is inderdaad op een redelijk centrale locatie. Hè? Als mensen met het veer oversteken, komen ze er eigenlijk al neer, hè?
0: Komen ze er inderdaad neer, joh. Ja. En de ingang is dit jaar verleid naar de meer. Het is eigenlijk het centrum van het dorp, waar ook de traditionele ingang is.
1: Mm-hmm.
0: En het is vrij makkelijk. Het parkeren is beschikbaar.
1: Nou, wat wil ze nog meer?
0: Entree? Er zijn ook mensen bij komen, ja.
1: En dus de entree hebben of niet?
0: Ja. We hebben het tarief een beetje aangepast. Wel lekker gemaakt. En dagkaders 12.50 vandaag morgen. Of 2 tientjes de ganse weekend.
1: Ja, nou mooi. Ja, en dan is het een prachtig programma. Ja, en hele mooie rozen. Nou, hartstikke mooi, Jan. We vonden het wel weer even een aanleiding om dit te bellen. En ook natuurlijk weer de taart aan te bieden. Mijn vraag is, met wie ga je die opeten?
0: Je zult het net heen met de stuurgroep van het Rozenfeest even te evalueren. De leerpuntjes van gisteravond, wat ingezet wordt. En dat doen we onder de genot van een lekker stukje getaard van Lucas.
1: Nou, hartstikke mooi. Dit is verdiend en maak er een gezellig weekend van. En hartstikke goed gehaald, hè, de rozen.
0: Oh, ik doe het beren. Nee, allebei.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, helemaal goed.
1: Oké, bedankt voor de toelichting, Jan. En een goed weekend, hè.
0: Oké, bedankt, Paul. Hetzelfde ook.
1: Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
2: Dat is een taart waard.
3: Werd mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.

Ah, je hoort de Queen en Las Palabras de Amor. En zo zitten we alweer bijna aan het einde van het tweede uur van Café Rijnonk. Zometeen na 11 beginnen we met een hele mooie plaat van John Anderson. Het heet Surrender. En hebben we natuurlijk de Alderteurt met René. En tot aan 11 uur André Mos en Roos Ita.

0: uur. Café Rijndonk.
1: Elke zaterdagmorgen. Café Rijndonk.
2: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: NOS Journaal.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen, moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen

0: de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: 1982, het hitjaar voor John Anderson en Surrender. John Anderson was het ook alweer bij?
1: Liedzanger van
0: Yes.
1: Ja, fantastisch nummer.
0: Lekkere platen. Wat maakt die plaat nou zo lekker?
1: Ja. Zeg het me maar.
0: Ja,
1: gewoon, er zit een verkropte energie in of zoiets. Ja. Die er ooit wel, dan die vult ze dan of zoiets.
0: Ja, dat is het, ja. Hey, die was al lekker. We hebben morgen lekker gewandeld.
1: We hebben lekker gewandeld.
0: Programma toe. En wie komt dadelijk een alterteur doen, hè?
1: Ja.
0: En daar heb ik een hele mooie tussenplaat beloofd. Dus ik zit al vol spanning
1: en
0: te wachten.
1: En misschien ook wel een hele leuke plaat.
0: Ja, een hele leuke teurtje. Dat kennen over een paar minuten. Wij hebben verder nog de 11:30 natuurlijk. En het spelletje Wie is hij of wie is zij? Spelen we even na 11:30. Kortom, dat is de derde uur van Café Rijnhang. Op jouw zaterdagmorgen bij Omroep Hos aan de Maas. De tweede in dit uur is er eentje van Joe Jackson. Samen met zijn band zingt hij The Harder They Come.

0: Joe Jackson en The Harder They Come, The Harder They Fall. Zijn die gans flippen, René?
1: Ja, ik moet zeggen dat ze soms best lekker muziek draaien.
0: Leuk, hè? Nu weer twee achterin. Ja. Maar wat zo leuk is, er komen de twee platen die muziek bepalen. Dat is leuk, hè?
2: Ja, ja, ja, hoor. We zitten er weer klaar voor. Hier is de Alde Teut.
0: Ja, het wordt ook alweer als die dat we een Alde Teut hier, toch?
1: Ja, toch. Ja, dan begin je met een Alde Teut.
0: Ja, ja, ja. Misschien veel beter brood, hè? Ze veel meegemaakt de afgelopen 3 weken.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, vertel eens wat.
1: Ik ben in Almere geweest lang.
0: In Almere, lang. Wat was het?
1: Door een nieuwe zaak geopend.
0: Oh, okay.
1: En ik mocht hiermee opstarten.
0: Oh,
1: en,
0: leuk.
1: Ja. Ik ben nog nooit in Almere geweest. Nee. Dat was Almere Duin.
0: Oké.
1: Okay. Dus echt midden in de duinen.
0: Ja.
1: Aan het water. Ja. Nou, wie komen ze op de naam, hè?
0: Snap ze niet, hè? Ja. Ik heb André de Honk vandaan.
1: Ja, ik denk
0: het
1: wel.
0: Ik denk ook, ja. Ja, dat zal wel.
1: Almere, maar dat was toen dat zou ik voor de naam Almere vanaf kunnen.
0: Nee. Nee.
1: Er waren vroeger een groot meer.
0: Ja.
1: Dat hoort Almere met AE.
0: Oh.
1: Almere. Daarnoor is dat de dingen.
0: IJsselmeer, denk ik.
1: IJsselmeer en de Zuiderzee, ken je?
0: Ja, Zuiderzee.
1: Zuiderzee,
0: ja,
1: daarnoor ja. IJsselmeer. En nou, toen is de polder door ons gekomen. Toen is het Almere.
0: Dus, ja, dat is eigenlijk een stad die, wat is die, 1980 is toen gebouwd?
1: Volgens mij in 1976 kwamen de eerste bewoners.
0: Oh, ja, ja,
1: want
0: ja,
1: ik zoek van nou zo'n bord 50 jaar Almere.
0: Oh, 50 jaar, ja. Dan moet
1: maar
0: dan,
1: Almere Duin is supermooi.
0: Oké.
1: Okay. Hele mooie wijk. Echt de waanzinnig op vakantie door hele aardige mensen.
0: Ja.
1: Maar
0: zit ze dan ook echt aan het IJsselmeer? Is dat dan uiteindelijk dan voor die duinen zien? Of,
1: dat weet ik niet.
0: Ja, weet ik ook niet. Maar het is allemaal toch? Maar ja, maakt ook niks uit. Het is in ieder geval heel mooi.
1: Aan het water.
0: Ik ben er in ieder geval door geweest, ja.
1: Ik heb een liedje geschreven.
0: Is het liedje geschreven?
1: Ja,
0: vertel.
1: Ja, nou, ik schrok me om een liedje te schrijven. En ik denk, nou, ik heb gewoon een keer uitdaging aan. Ik heb mezelf een werk gegeven. En nog 2 dagen... Vloepde me een liedje. Een liedje eruit.
0: Vloepde er zo goed.
1: Vloepde er zo goed.
0: Leuk zeg. En gewoon een leuk vernoel of...
1: Voor de vaste oven.
0: Voor de vaste oven toch weer.
1: Ja, ja.
0: Het bloed struimt toch wat niet gewoon, kind.
1: Nou, ik had er ook zo'n nummer waar dan helemaal zo mee bezig. Nou, dan word ik denk ik toch getriggerd en... Ja.
0: Maar is het dan ook leuk om dat nog zoveel jaar toch weer eens te doen? Of,
1: ja, dit kwam, want ik kwam de vloed binnen een oor, had ik me kloot.
0: Ja, dat zijn de beste nummers, zeggen ze altijd, hè?
1: Ja, dat zeggen ze, joh. Ja.
0: Dat vond dan nog wel blieken, ja.
1: En ik heb uitgevoerd weer door een Limburgse artiest.
0: Ja, dus, dat wordt wel een tegen de titel dat het meugt al op zijn maken. Kunnen we misschien nog zelfs een keer draaien?
1: Ja, wat heb ik nog meer gedaan? Oh, kent ze, zo'n awkward situaties. Ik heb in Almere, ik liep een restaurant binnen.
0: Ja.
1: En dan had je 2 glazen deuren. achter elkaar. Wie ik dus naar binnen ging, stonden allebei die deuren open. Dus ik kom binnen een koffie halen.
0: Ja,
1: dus, en ik loop naar boete met de koffie. Vol met mijn ster tegen zo'n glazen deur aan. Echt.
0: Ik zie het helemaal voor, weet je wel. Ik hoop dat ze zich in de camera hangen door.
1: Nee, maar er zoet echt mensen die zoet echt zo... Want het ging echt hard. En koffie zoet overal. Echt zo'n vetplek op de deur van mijn schedel.
0: Maar het is echt zo'n heerlijke slapstick,
1: ja. Dat zou de vorige zeggen. En Gerrit? Ja, nee, het is nergens last van.
0: Nee, daar stond een beeld op de kop.
1: Nou ja,
0: maar is wel die koffie gekregen?
1: Ik kreeg wel die koffie.
0: Je moest zelf op. Nee, daar ruimen wij wel op.
1: Maar is er nooit zo...
0: Ik ben het vast wel, maar ik kan me het niet herinneren. Ik ben vast zeker wel eens een keer tegen zo'n deur aangelopen, joh. Ja. Of zo'n glazen, weet je wel.
1: Ja, maar meestal zussen die op het laatst dan toch nog wel, maar dit...
0: Is te laat.
1: Zo vol. Wonder dat die deur naar kant is.
0: Dat.
1: Tussenplaat.
0: De tussenplaat, daar komt ze aan.
1: Nou, ik misschien dat ze hem wel wet als ik zeg in 1978.
0: Oeh ja.
1: Nummer 1.
0: Nummer 1 in 78. Conquistador, Argentina.
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: John Travolta, Olivia Newton-John.
1: Nee. Frank Farian.
0: Frank Farian, Rocky.
1: Nee.
0: Nee, Boney M. Rose Bavidon.
1: Nee.
0: Brown Girl in the Ring.
1: Brown Girl in the Ring.
0: Brown, oh dat is leuk, ja. Dat is heel leuk.
1: Ja.
0: Brown Girl in the Ring.
1: In the Ring. Ik denk dat is een leuke tussenplaat.
0: Ja, dat is zeker een leuke tussenplaat. Als ze heel goed luistert, van Huurse dat alle cd-opnames en alle Spotify-versies de mastertape hebben gekregen van dat nummer.

0: Maar dat er een kleine breuk in zit. Moest maar eens luisteren, helemaal in het begin van de plaat, hier is de Brown Girl in the Ring. En dat zit in alle versies. Behalve natuurlijk als het zingersprak is, want dan zoet er niet in. Toen waren in breuk dat ik niet.
1: Oké, maar kregen we met of zonder breuk?
0: Ik denk dat we een met breuk gaan krijgen. Nou. Luister maar eens. Ja.

0: Ja, geweldige plaat. Daar gaat rustig vrolijk van.
1: Rustig vrolijk van,
0: ja, heerlijk, ja. Ja, ja. Dat is eigenlijk gewoon een Alt-Kinderliedje, hè?
1: Ja, dat begreep ik.
0: Ja, ik een soort spelletje. Brown Girl in the Ring. En dan moet er weer een ander meentje de ring in. En dan,
1: ja.
0: Maar leuk wie dat opgepoest is in dit lied.
1: Ja.
0: En Frank, die kost er wel wat van.
1: Ja, kost wel poetsen,
0: ja.
1: Het is ook een beetje tralala van Love In, hè?
0: Ja. The Greatest Lover is dat. Ook 78, trouwens. Maar dat al zeiden.
1: Ja, 78. Ja. Luf waren die toen al.
0: Nou en af. We zijn 77 begonnen met You and Me, hè? Van Waldola.
1: Ja.
0: Dat was 77.
1: Oh, heeft die Patty al zo lang mee?
0: Dat kan ze wel zien. Oeh, sorry Patty.
1: Ja.

0: Oké.
1: Okay. Nou, we gaan naar 1984.
0: 1984, ja, leuk.
1: In de tipparade.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay. Tipparade. Tipparade nummer 5.
0: Nummer 5 toch wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Laten we eens beginnen in 1950.
0: Ja, is goed.
1: Vader was kapper. Moeder was pianiste. En er wordt veel radio geluisterd en er wordt wel veel muziek gemaakt. En degene ging helemaal los op ritme, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Ritme en dan in de vorm van pannen en emmers en dingen. En door met bollepels ophouden. Door zo begon ze dat. Wie ik dat los, moest ik denken, want ik heb vroeger zelf ook zo gezeten.
0: Oh, ja.
1: Voor de gaaskachel, allemaal emmers neergezet en pannen. En dan ging ik ook drummen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Geen muziek gestudeerd of niks, maar een beetje autodidactisch.
0: Ja, ja.
1: Okay. Maar wel doorblieven gewoon op ritme en een beetje experimentele muziek maken. Jaren 70 begon ze het schrijven voor veel collega-artiesten.
0: Oké. Okay.
1: Ja. We zitten in de Napolitaanse muziekcultuur.
0: Oeh, Napolitaans.
1: Ja, en experimenteel. Alleen, ik heb allemaal namen gezien waarvoor geschreven wordt.
0: Mm-hmm.
1: Ik kost er niet eens van.
0: Nou, noem er eens een paar.
1: Ik heb ze niet opgeschreven.
0: Oh, die kost er niet. Maar misschien had ik die wel gekend.
1: Nee, die had ze
0: niet. Nee, oh niet? Nou, maakt niks uit.
1: Nee. En ik heb ook zelf een instrument ontwikkeld.
0: Ja.
1: Het heer ontwikkeld. Nou, weet ze net wel dat het heer is.
0: Ja.
1: De tamborder.
0: Tamborder.
1: Okay, dat is een percussie-instrument, een grensinstrument dat Afrikaanse percussie mengt met elektronische elementen.
0: Oké. Okay,
1: en dat zit ook in het liedje wat ik wil huren.
0: Oké. Okay. Ja, dan schiet me een naam te binnen. Gewoon out of the box, gewoon even, maar dat zal hem wel niet zien. Yuma Sekila.
1: Nee.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay, had gekund. Ik dacht even, ik ga ze hem gewoon zeggen.
0: Nee, maar dat had gekund natuurlijk, ja.
1: 1975 wordt er echt een beetje ontdekt. In 1977 kreeg je een nationale muziekprijs. In 1978 kwamen we op het Philips label. Montreux Jazz Festival. Trooien op met zijn groep Perigio.
0: Mm-hmm.
1: En vanaf 82 begon ze een beetje het commerciële, gingen wat commerciëlere muziek maken. Toen begon ze eigenlijk dus ook wat breder succes te krijgen.
0: Ja, ja, ja.
1: 84 dan zijn eerste hitje. Toch 5 miljoen exemplaren op een kort. Deze samen met een vriend van hem opgenomen. En zo staat het volgens mij ook omschreven.
0: Mm-hmm. En dat is ook een top 40 hit geweest, die eerste hit van hem.
1: Ja, hij had eigenlijk twee top 40. Het gaat één hit in de hitparade gestond, top 40 gestond.
0: In de tipparade. Ja, ja.
1: Maar, Boney M. heeft in datzelfde jaar gescoord met dat nummer.
0: Tony Esposito.
1: Ja, Tony Esposito. En welk liedje dan?
0: Kalimba de Luna.
1: Kalimba de Luna, ja.
0: Ja.
1: Maar ik wist dus eigenlijk niet dat Boney M. door mij gescoord had.
0: Ja.
1: En hij slechts in de tipparade is gekomen.
0: Ja, dat klopt. Hij staat hier in de tipparade, ja. En de versie van Boney M. in de tipparade bereikt volgens mij.
1: Ja, maar ik vind het natuurlijk wel leuker om het origineel eigenlijk te draaien. Dus, Italië.

0: Bijna hetzelfde, hè?
1: Ja, wat gelikter. Wat gladder, wat gelekter.
0: Ja, hij zit er in die Frank Farian stem van Bobby Farrell, zogenaamd weer in.
1: Nou, ik heb die clip gekeken. En ja. Door zo niet Bobby Farrell bij Boonie.
0: Nee, toen hem hier. Nee, dat was nog niet door trouwens. Maar dat was zo'n herrie. Maar die stem wel. Want dat is gewoon Frank Farian altijd geweest. Hè? Mm. Van Bobby Farrell ook, ja.
1: Ja, okay. Maar ja, dit was Tony Esposito. Die heeft er nog allemaal voor tv muziek geschreven. Voor films muziek geschreven. En een paar jaar geleden nog een nummer uitgebracht.
0: Tony Esposito en nog een. Hè, zo'n heel mooi nummer. Het Flashdance. Ook ergens. Prachtig nummer. Lady, Lady, Lady. Lady, Lady. Ja, ja.
1: Ja,
0: ik kan niet zingen, maar heel mooi nummer.
1: Hebben we van Tony Esposito?
0: Ja. Dat is altijd leuk om even snel die dingen op te zoeken. Ja, okay. Zoeken, even kijken. Lady. En dan moet ik hem toch wel vinden.
1: In 2016 heeft hij ook nog een klein hitje gehad. 5 miljoen views op YouTube. En volgens mij treedt hij nog wel af en toe op. Maar hoofdzakelijk is het muziek schrijven.
0: Ja. Maar volgens mij was dat nummer Lady ook nog gewoon in de tipparade. Ik vind het wel leuk om even te kijken of ik dat heb. Ja, deze.
1: Ja. Dat is ook Tony.
0: Dat is Giorgio Moroder. Dat is ook geen kleine trouwens. Dat is George Esposito. Zal zijn broer wel zien.
1: Deze hebben we gehad in de tour.
0: Ja, deze hebben we een keer gehad. Maar dat is George Esposito. Dat zal zitten zijn broer. Oké. René, bedankt voor die leuke bijdrage. Ja, Kalimba de Luna brengt de tijd op 1 minuut over 11:30. En dan hebben we eigenlijk de tijd voor de 11:30. Maar daar heb ik natuurlijk net die plaat over hier gegooid. Dus ik zoek even het jingeltje op van de 11:30 tune.
2: De 11:30.
0: Ja, inderdaad. Even over 11:30. En we gaan maar weer een langere versie draaien. Gisteren koffie maken, René? Niet? Oh, dat is jammer. Nou, ik dacht al een lekker feestje te vieren. Maar dat doen we dan wel met Cool and the Gang. We gaan de lange versie draaien van Celebration. Dus heb je wat te vieren dit weekend of de komende tijd? Dan is er wel een toepasselijk plaatje, dacht ik zo.

0: Ja, vandaag is een iets langer feestje dan normaal bij Cool and the Gang met Celebration. Bijna 5 minuten feest en dat was er eentje uit 1980. 6 minuten over 11:30. We gaan een klein spelletje spelen.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Wie is hij of wie is zij? Ik heb een duo en dat is inderdaad een hij en een zij. Ze zingen Don't Do It Baby. Volgens mij waren het broer en zus, want ze heten allebei Kesoen van de achternaam. Hij heet Mac, maar...
1: Wie is zij?
0: De tweede beller met het goede antwoord maakt kans op een ijsbon, een bon van Klevers dus. Of misschien wel een bon voor de locht of een aardbeienland ticket voor twee personen. Mac en...
1: Wie is zij?

0: Zij.
1: Kissoen. 398-7742.
0: Wie is zij?

0: Muziek uit 1975 van Mac en Pieper de Piep Kassoen. Ja, een legendarisch duo, denk ik wel. Aan de telefoon heb ik Jessie Basten. Goedemorgen, Jessie.
1: Goedemorgen.
0: Was het makkelijk?
1: Nou, pak wel. Want ik, Engelstalig.
0: Ja.
1: Heb ik toch
0: nog
1: van
0: bijgehouden. Ja, dat was denk ik de tijd dat we, ja, dat we jong waren. Mogen we dat zeggen zo, hè?
1: Ja, dat is best fijn.
0: Ja, hè? Ja, ja, want het kwam ook 1974 weer. Wat was die toen?
1: Ik, verdenken,
0: 30.
1: Ja, was 30.
0: Was ze 30? Nou, kist ze nog gewoon. Ja, ja, dan, dan mag ze dat nog volop mee, hè? Dan luistert ze nog veel naar de radio. En ik denk dat deze ook best veel gedraaid zien op de radio, deze twee.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, is het wel een beetje dine muziek, Jessie?
1: Ja, dat moet hier horen. Dat moet echt hangen. Dat is van de cultuur, hè?
0: Ja, precies. Hey, kocht ik toen in dit tijd ook platen?
1: Nou, we gingen terug naar W&D. Dat is wel de morgen, hè?
0: Ja, ja.
1: Daar gingen die wel geregeld naartoe.
0: Ja.
1: Als ik was, ja, toen waren we inmiddels al getrouwd. Maar toen ook die van de pastoralen, van de jongens zijn zo.
0: Oh, ja. Ja.
1: Die gingen we horen. Maar ook zo, die jongen, het wel, Catharine van Lenten en zo.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Ja. Want die worden zelfs op het V&D-label uitgebracht, hè, die LP's. Dat waren persingen van Vendo, nog iets. Maar dat zijn zo'n Griekse LP's, hè? Ken ze die?
1: Ja.
0: Ja, ja, precies. Ja. Massaal tegenwoordig op de kringloopwinkels te vinden.
1: Oh, ja. Ja,
0: ja. Ja, iedereen, dat kunt natuurlijk ook, want die zijn allemaal gedigitaliseerd. En zelfs die al de LP's, die staan al op Spotify. Dat is gewoon heel erg leuk.
1: Ja, dat is ook. Ja.
0: En beliefd, hè. Ja. Nee, en dat zien de mooiste nummers natuurlijk goed in tijd, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Een van de mooiste opnames vind ik nog altijd een nieuwe versie van Straks is het weer als woensdag.
1: Oh, zo'n ding. Ja.
0: Ja, prachtig, hè? Ja. Oh, jeugdsentiment, Jessie, op de radio.
1: Wat weet je? Zeg, we

0: een jeugdsentiment op de radio.
1: Oh, heel wel.
0: Ja, jullie eigenlijk, hè. Maar goed, het spelletje. Don't do it, baby. De vraag was...
2: Wie is zij?
0: Ja, wie was die nou?
1: Dat was Katie.
0: Ah, dat is al goed, dat is al goed. Katie hoort ze, ja. Mac en Katie Kassoen, zo kennen we ze. Ja,
1: oh, dat is ook zo.
0: Ja, ja. Hé, hey, dat levert tegen een ijsbon van Klevers op, Jessie. We gaan die zo gauw mogelijk opsturen. Als dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, oké, okay, gedaan, hè.
0: En dan wens ik tegen een heel fijn weekend. Heb je nog leuke plannen? Heb je nog een rozenfeest? Of,
1: Nou, nee, we moeten... De dochter is er niet een hond en dan moeten we
0: vanmiddag
1: gewoon bezoeken.
0: Oh, dat is leuk. Wat van de naam heeft hij gekregen?
1: Ja, dat is Sala.
0: Oké, okay, nou, doe hem de hartelijke groeten. En ik ben heel benieuwd wie je ook gaat begroeten.
1: Nou, fijn. Dank u wel, u.
0: Fijn weekend. Hoi.
1: Hoi.

Mooi gezongen. The Alan Parsons Project en Don't Let the Moment Pass. Ik vroeg aan het begin van de uitzending van wie heeft er een mooi alternatief voor Weekend van Earth and Fire. En dat hebben we gevonden. We hebben een beller gehad die zei, doe maar even Storm and Thunder, Earth and Fire. Als eerbetoon aan Journey Kaagman.

dat is een heel ander niveau dan Weekend natuurlijk. Earth and Fire uit de beginjaren, denk ik, van de band. Een zeer jonge Johnny Kaakman op de voorkant van het singelhoesje. Het nummer heet Storm and Thunder en kwam uit 1971. Als eerbetoon aan de deze week overleden, of in ieder geval al iets eerder overleden, maar deze week bekendgemaakt overleden, Johnny Kaakman. 79 jaar is hij geworden en overleden aan de gevolgen van Parkinson. Het is 9 minuten voor 12 hier in Café Rijnonk. En de zomer die blijft hangen in Nederland, hè. En op een of andere manier of Franstalige muziek of reggae muziek, die past wel bij de zomer. En dan is het altijd lekker om even een nummertje van UB40 nog uit de kast te trekken. Zij kijken niet naar de dag van vandaag, maar ze kijken naar de dag van morgen.

Op het einde van het programma nog een lekker nummer van Phil Collins. Het heet Don't Get Me Started. Nee, dat klopt. We stoppen er ook gewoon mee voor vandaag. Dat was hem, Café Rijnung voor deze week. Met dank aan jou, de luisteraar, om er weer een leuk programma van geluisterd te hebben. En ik heb het graag voor je gemaakt. Samen met René vandaag uiteraard. En dat doen we volgende week weer. Dan zijn we er van 9 tot 12.

0: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
1: Tot volgende week.
2: Jouw zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. Jouw Café Rijndonk.
3: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl. Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Roeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouw.

0: bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Zaterdag en zondag
3: van 12 tot 2
2: de vrolijke muziekmiddag.

0: Zo lekker.
1: De muziek uit je jeugd.
0: Goud van oud.
1: Goud van oud. De lekkerste muziek in de middag. Go and get tough.

0: Zaterdag en zondag van 12 tot 2. De vrolijke muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor

0: en om het huis.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
8: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk

0: ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl. Programma gemist? Luister het terug op omroephorstaandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: ABC, The Poison Arrow.
1: Dit is Rijndonk Gold met Peter Trinnekens.
0: En dat was een bandje natuurlijk van zanger Martin Fry, 1982. Over dat pijltje waar Gif aan zat. Waar je voor op moest letten. Een beetje giftige liefde. Daar komen we denk ik een beetje op neer. Goedemiddag. Het is 8 augustus. Het is zaterdagmiddag. Eventjes na tweeën. En dat betekent dat we weer onze melden met Rijndonk Gold. Nog een muziekexpresslijst van augustus 64 dit uur te gaan en twee top 40 lijstjes.
1: Rijndonk Gold.
0: Dan gaan we in uur 2 en 3 naar 1974 en 84 van de week 32. Maar ook nieuwe muziek. Shaboozie.

0: Tracy Ullman en Move Over Darling. Ze vraagt je vriendelijk een stukje op te schuiven. Goed.
1: Muziek en gezelligheid bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Oh. Ja, je weet het, hele dag. Muziek en gezelligheid. En wij maken het heel gezellig met Bart van Leeuwen. Want die is ook weer present vanmiddag met twee keer de platen zijn verhaal om kwart over vier. En nu, nou, dus ietsjes vroeger zelfs als kwart over twee. De platen zijn verhaal, aflevering 1 voor vanmiddag. Nou, het gaat om een Duitse plaat, maar meer ga ik niet verklappen. Graat, de plaat zou ik zeggen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is al ver na middernacht en ik loop maar wat doelloos door de stad. Vroeger deed ik dat ook vaak, toen het nog leuk was. Ik zucht en ik realiseer me dat dit een van de weinige dingen is die ik ook zonder jou nog wel kan. Ik eindig zoals bijna elke dag weer in de kroeg, waar ik een pilsje drink aan de bar. Met elke slok moet ik weer meer aan jou denken. Want vroeger zat ik hier zo vaak met jou. Tegenover me zit een man die ik niet ken. Door de nevel van de alcohol stel ik me zo voor dat hij jouw nieuwe vlam is. Ik kan er niet tegen en ik loop naar hem toe. En als ik hem aanspreek, kijkt hij me boos aan. Wat is er met jou aan de hand? Vraagt hij. Zit er een steekje bij je los of zo? Zwijgend ga ik maar weer aan de bar zitten. Ik kan mezelf al voor mijn kop slaan. Ik had zogenaamd weer eens behoefte aan mijn vrijheid. En dus heb ik je in de steek gelaten. Ik hield mezelf maar voor dat ik toch niet in jouw gelukkige wereldje paste. Ja, dat wereldje, dat mis ik ook niet, maar jou wel degelijk.

Een onvergeeflijke fout. Maar ik kan er niks meer aan doen. En ik maar staren naar mijn telefoon, hopend dat je me belt. Maar dat doe je natuurlijk niet. Ik drink en rook me suf, omdat ik dat nu helemaal nodig heb. Maar er is niemand die eens tegen me zegt dat ik daarmee moet stoppen. Ach, was jij er nog maar om het tegen te houden. Maar je bent er niet. Omdat ik dacht dat ik je niet meer nodig had. Een grotere fout had ik niet kunnen maken. Want ik hou nog zo ontzettend veel van je.

0: Ja, altijd leuk in de loop van het verhaaltje dat je iets begint te dagen. Misschien over welk liedje dat het zou kunnen gaan in de Platense verhaal. In dit geval, Matthias Reim, verdampt dich, liep dich.
1: 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu in Rijndonk Gold.

Bubblegum Pop, zo werd het genoemd, hè? En zeker ook vanwege die titel Sugar Sugar. Je hoorde de Archies uit 1969. Axel en Ingrosso, More Than You Know, 2017. En Orchestral Maneuvers in the Dark met Forever Live and Die. Dit was het eerste grote succes van Ilse.

Ja, Huub Jansen en zijn bandje Ondiep. En ik moet hem zeker eventjes nog deze zomer voorbij laten komen. Want het liedje heet tenslotte ook het zomerlied. En uit Be Yours van Ilse de Lange. Vroeger succes van Ilse. Material Lover, Sienna Speer.

0: Sienna Spiro. En zij heeft alweer een nieuwe plaat uit trouwens. Dit was nog een keertje The Material Lover. Een lekker liedje wat scoort nog steeds in de hitparade van dit moment. Nou, we gaan het hebben over de hitparade van toen. Dat doen we natuurlijk in Rijn de Gold regelmatig op de halve uren. Zo hebben wij bijvoorbeeld de oude top 40 van week... wat is het vandaag? De week 32-lijst in het volgende uur 1974 en het uur daarna 1984. Maar we gaan naar 1964. Ja, toen was er nog geen top 40, dus je had een maandlijst die gepubliceerd werd in het popmuziekblad voor de jeugd toen, Muziek Express. En uit die lijst gaan we 5 plaatjes draaien en een mooie doorsnede van de platenkeus van het plaatkopend publiek toen de tijd. Nou, daar gaat hij.
1: Terug naar de Muziek Express maandlijst. De Muziek Express maandlijst uit de jaren 60.

Zo, dat was je de nummer 1. En dat was natuurlijk Salvatore Adamo. En zo zaten we bij de hits uit de maand augustus 1964 uit de Muziek Express Top 30, waar we er 5 uit gekozen hadden. Mooie doorsnede van de muzieksmaak toen de tijd van het platenkopende publiek. Van country, Duits, pop tot aan de Franse chanson. Het zat er allemaal in. Op 23 begonnen we bijvoorbeeld met Jim Reeves. De grote held, de country held uit Amerika met I Love You Because. Daarna op nummer 17, Siv Malmkvist. Liebeskummer loont zich niet, my darling. En volgens mij was een Zweedse gezinde naam. Want het lijkt me niet echt een typische Duitse naam voor een artiest. Siv Malmkvist. Goed. Toen op nummer 13, Suspicion. Je kent hem van Elvis Presley, maar we draaiden de versie van Terry Stafford. En op 5 natuurlijk de sensatie uit Engeland. Die langzaam maar zeker ook in Amerika door aan het breken waren. De Beatles op nummer 5 met All My Lovin'. Een van de snelle stijgers in de lijst. En op 1, Salvatore Adamo met Vous permettez, monsieur. Nou ja, het succes begon natuurlijk op de Nederlandse buis bij Willem Duis. In het programma Voor de Vuistweg, waar Adamo dit liedje uitvoerde. Samen met zijn begeleiding, het koortje van de jongens. Ja, en het succes was verzekerd. Wij gaan het uur zo dadelijk afsluiten met nog een paar leuke liedjes. En over een uur gaan we naar 1974. Nu, even op de radio, de nieuwe van Sunburst.

De Samba de Janeiro van Bellini 1999. En ja, nu kunnen we ze nog eventjes draaien, hè, gedurende de zomer, dit soort liedjes. Wij spreken elkaar zo meteen na de tijd voor thee, na drieën, na de non-stop plaatjes, zo rond 3:15.

0: En het klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw

0: 6.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

James Brown. 1966 als afsluiting van De Tijd voor Thee, het plaatje It's a Man's Man's World. Nou, 1966 was er nog niet echt sprake van emancipatie. De Dolle Mina kwam pas opzetten zo begin jaren 70. Vandaar misschien ook wat de titel It's a Man's Man's World. Maar subtitel It Would Be Nothing Without a Woman. Dus wat dat betreft, hij relativeerde de tekst wel een beetje. Goed. Tijd voor thee, altijd eventjes na drie op zaterdagmiddag. De bandjes op tafel, even take 5. Eventjes de muziek zijn werk laten doen. Op het eerste plaatje trouwens op draaide was van Don Henley, The Boys of Summer. Eventjes naar reclame en nieuws. Daarna kwam Rolf Sanchez voorbij met zijn nieuwe single, Marchard. En als je goed geluisterd hebt, herken je daarin het liedje van Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You. Hij heeft daar een andere versie van gemaakt in het Spaans. Under Pressure was van Queen en David Bowie. En It's a Man's Man's World. En net the one and only, the godfather of soul, Mr. James Brown. Nou, en dat brengt de tijd op ruim 17 minuten over drie. Wij hebben straks voor je de oude top 40 plaatjes uit 1974. De week 32 lijst. Dat was inderdaad de laatste zomer dat Veronica vanaf de boot uitzond. Hè? Want 31 augustus 74 was het gedaan met de piratenzender. Dus die plaatjes die je straks krijgt te horen, dat zijn nog plaatjes die echt op de middengolf zijn uitgezonden in de top 40 toen de tijd. Calvin Harris zo dadelijk en Summer.

Gimme Gimme van Nawada Michael Walden. En ook Patty Austin deed mee in deze gezellige plaat uit 1985 alweer. We gaan naar Fabrizio, de held uit Maastricht. Eigenlijk, tegenwoordig hebben we John Tana. Maar toen hadden we Fabrizio, zo rond 2009, toen hij dit plaatje opnam. Oorspronkelijk Italiaans. En hij maakte ervan, hey, kom ik zeker terug.

0: heerlijk, deze van Cameron Whitcomb. Uit de top 10 alweer inmiddels, uit de huidige top 10. En je hoorde natuurlijk de Kingdom of Fear. Hey, we hoorden zeemeeuwtjes al op de achtergrond. Dat betekent dat wij inderdaad de lijst gaan doen van de top 40... die vanaf zee werd uitgezonden in 1974.
1: Top 40!
0: Dan pakken we snel eventjes het exemplaar erbij van die top 40. Week 32, 1974. Uitgezonden 10 augustus 1974. Uit die 40 liedjes heb ik er 5 uitgekozen. Inclusief de nummer 1.

0: de Roubets met in deze opname nog de zang van Paul da Vinci. Sugar Baby Love.
1: De Nederlandse top 40.
0: Stond bovenaan in de top 40 van 10 augustus 1974. We hebben er 5 uitgekozen, willekeurig.
2: Muziek uit de enige echte historische top 40 van toen.
0: We begonnen op nummer 36 met Bobby Goldsboro. Ik denk, ja, die moeten we eventjes draaien. Hello Summertime. Een beetje raar zijn als we die in de winter draaiden. Nou ja, goed, het kan natuurlijk wel. 19, The Sweet and the Sixteens. En je hoorde dat The Sweet al langzaam wat meer volwassen popmuziek begon te maken. En op 17 ook zo'n lekkere zomerplaat. The Beach Baby van The First Class. Met zang van Tony Burrows. En The First Class was gewoon een studioformatie, hè? Beetje een denkbeeldige groep. Want die Tony Burrows die leende zijn stem uit aan diverse projecten toen de tijd. Op nummer 16, Robbie van Peter en de Rockets. En het verhaal gaat dat het zou gaan over zijn compaan Rob Oud. En op nummertje 1 dus inderdaad de Roubets, de Sugar Baby Love. Nou, dat waren de plaatjes uit 1974. Wat hebben we nog voor je? Donnie en Senna.

0: Imani, 2016, alweer 10 jaar geleden. Ben niet zo verlegen, don't be so shy, zo heette die. En Donna en Senna zongen nog eens een keertje. Of Donny en Senna, waar blijf je nou? Nou, ik ben eventjes...
1: Zaterdagmiddag, Rijndom komt.
2: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
3: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten.

0: De van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: beste Poindexter had het ook warm. Feeling hot, hot, hot. Nou, we hebben een weekje achter de rug, hè, wat dat betreft. Kom je niks tekort qua temperaturen. Blair David daarvoor. Of Blair Davis is het trouwens. Met So What, nieuwe single. En Valerie opent het uur natuurlijk de productie van Mark Ronson en de zang van Amy Winehouse 2007. Zo, inmiddels bijna 4:15 alweer. Wij gaan voor de tweede keer naar Bart van Leeuwen luisteren. Hij vertelt eerst het verhaaltje en daarna komt het plaatje waarover het verhaaltje gaat. Kortom, luister mee naar De Plat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Het is al laat en de nacht valt. Langzaam maar zeker wordt het daglicht bedekt door de sluier van de duisternis. Ergens in de verte zie ik de donkere schaduwen van de wolken aan de hemel. Ik kan nu niet meer stoppen, ik moet wel verder gaan. Op weg naar mijn vrouw en naar mijn kind. Op weg naar huis dus. Het wordt steeds donkerder. Begin me ongerust te maken of ik het wel op tijd zal halen. De lange weg die voor me ligt lijkt me helemaal op te vreten. Ik ga wat sneller rijden om op tijd thuis te zijn. Er is geen tijd om achterom te kijken of terug te blikken op alles wat er gebeurd is. Mijn bestemming is namelijk daar. Maar die is nog veel te ver weg. Terwijl ik door de nacht rijd, pakken de donkere wolken zich boven me samen. Het lijkt alsof ze elkaar te lijf gaan in een gevecht dat uiteindelijk zal uitmonden in een hevig onweer. Het doet me denken aan ons. Ik stel me voor dat wij die wolken zijn, in een hevig gevecht gewikkeld dat uiteindelijk leidt tot een knallende ruzie. En door die gedachte ga ik nog harder rijden. Ik wil namelijk op tijd bij jou zijn, bij mijn vrouw, die thuis op me zit te wachten. Weet je, ik zou er heel wat voor over hebben om dit bestaan te veranderen, zodat ik wat vaker thuis kan zijn. Tja, maar zover is het nog niet. Ik moet nog heel wat mijlen afleggen door die donkere nacht. En dan pas ben ik eindelijk weer thuis, bij mijn vrouw en mijn zoontje.

0: Miles, The Golden Earring en de acoustic version uit 1993 in de plaat en zijn verhaal.
1: Het is zomer.
0: En zo kwamen we weer uit de kelder van het hitarchief. Vandaar een beetje de galm op mijn stem. We gaan naar zo dadelijk Little Peggy March. 1963, een leuke I Will Follow Him. Maar eerst de band Shepherd.

Het liedje werd ook ooit door José van Luf opgenomen. I Will Follow Him. Dit was het origineel van Little Peggy March. Inderdaad, zo heette die. En er is ook nog eens ooit een jingle opgemaakt. Veronica Top 40. Ja.

0: Wake Up in Reverse, de nieuwe van Teddy Swims.
1: Een heel fijn weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
0: Ja, we draaiden ook nog Nedo Lotte met de Luxe Flex. En ik had het nog over de jingletje van Peggy March, I Will Follow Him. Daar is een jingle van gemaakt ooit, Veronica Top 40, op de melodie van dat liedje. Die ga ik nou eens voor je opzoeken, want ik heb tegenwoordig mijn minidisc die ik nog eens eventjes alle fragmentjes kan laten opnemen. Goed, wij gaan naar het volgende itemje in deze show. De Top 40 van toen.
2: Top 40!
0: Nee, dus we gaan nog eventjes in het geluidsarchief duiken de komende weken voor oude historische jingles van de Top 40. Goed, die hebben we al voldoende erbij zitten, maar kan altijd nog meer. Dat maakt het nog extra leuk. We gaan naar het volgende jaar.

0: Ja, dat was hem, de nummer 1 in 1984. Frankie Goes to Hollywood.
1: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Nou, de top 10 niet, maar wel de plaatjes die wij gedraaid hebben voor je in de top 40 van toen van week 32 van 1984. Nou, op 32 begonnen we met Ray Parker Jr. en de Ghostbusters. Thema van de gelijknamige bioscoopfilm toen de tijd. Er is nog een remake gemaakt van die film. Waarvan de muziek niet gemaakt mocht worden door Ray Parker Jr. En dat vond hij best wel een beetje jammer. Maar in 84 dus wel. 24, Silvio. Bent uit Volendam. I'm Your Son, South America. Echt een zomerplaat. En op 13 die lekkere dance classic van Evelyn Thomas. The High Energy. Voordat de Red Bull werd uitgevonden, denk ik. Nummertje 3, Small Town Boy. Jimmy Somerville en zijn band Brunsky Beat. Later ging die naar de Combina's natuurlijk. En op 1, The Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Met een mooie videoclip met in de boksring twee zogenaamde presidenten. Dat was toen Andropov voor Rusland en Reagan voor Amerika. Hè, die daar een bokswedstrijdje hielden in de videoclip. The Two Tribes, als het ware. Dat waren de plaatjes in 1984. En de herinneringen komen weer boven bij de muziek. Dat geldt ook voor de muziek in Rijn de Gold. Maar af en toe ook een nieuwe, zoals nu Francine Jordi. Muziek van onze oosterburen. Noor voor Arnhem Zomernacht.

Ja, brengt ons bij het einde van Rando Gold. De muziek gaat lekker door na vijven, maar geen presentator. Nee, die gaat het weekend vieren. Bedankt voor het luisteren. En we gaan eruit met hetzelfde oude liedje. Dat is het kenmerk van een goede evergreen natuurlijk. De same old song van The Motions in dit geval. Tot volgende.

0: zondagmiddag Rijndom komt.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
1: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis... Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding.

0: die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beijerland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste.

0: Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasworst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasworst, het beste voor jouw auto.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna...

0: Veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer. Via Omroep Horst aan de Maas online.
5: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.

0: Vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten. Of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
8: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
7: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee.

0: Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbots en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto weer vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor

0: van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: weg te dromen. Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op Driessen.

0: omroephorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Ude in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Ude reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: echte dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou.

0: Winter Chalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist met 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
5: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.